0: It is Lighthouse Family with I Could Have Loved You. Right here, 90.6 FM Stereo, you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in op die woensdagochtend, halfpada, hou bene hou, en ook, ek denk die gemoedere is ook iets wat hoor vir ochend, want daar is krag in meeste areas, ek denk nie, daar is een area wat nie krag het nie, ek praat onder correctie hierso, so die gemoedere is al klaar bykie hoor, ek sê vir jou goeie morgen, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, let me get you ready for this Wednesday. Good morning.
1: Get your fix.
2: It's more than just sound.
3: You and me belong together.
4: It's when you feel at home.
5: So go easy on me.
2: 90.6 FM.